doch noch gehört, doch dann ist ja das nur noch der Deschgitter Lehrer Dingel machen drängen. Als je van Google kijkt, vind je Pat McDonough op mijn kanaal. Toen ze kregen de pekseren plaatsen en last gaat moer. Der McDonough gaat dus weer af. Ik ga van Krumraler in moer en hoor bij welke stag. En is liever hem nog over die schrikker te reinen. Ze is gelijk tappig eerlijk en rein filter. Veel lief was dicht en het feilte. Als je werkte genoeg draast, na ben ik bulgus en die brengen plaatsen wel lief is afweiling. Ze waren nog veel te lauwer te zien om al die hele dat is gechild. Er is nog veel te snoeien.